dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

0: Vergeef mij, heilige vader, want ik heb gezondigd.
1: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
0: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
1: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
2: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
3: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
4: Jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een notte rijden. Dus hebben ze ons met onze notte naar Roos gebracht. Dat is een gerief, hè, zo'n Leo.
5: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
6: Zin in iets echt lekkers? Bij Cookies en Chocolate proef je het verschil van echte ambacht. Handgemaakte pralines, versgebakken koekjes en chocolade om van te smullen. Of je nu komt voor een cadeautje, een zoete pauze of gewoon omdat het lekker is. Cookies en Chocolate. Bredabaan 1129 in Maria ter Heide of Bredabaan 294 in Brasschaat Centrum.
7: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
8: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
9: Goedemorgen. De Hanta-cruise zal tegen het einde van de week aanmeren op de Canarische eilanden. Dat bevestigt de Spaanse regering. Dan toch, want Spanje heeft de boot lang afgehouden. Nu ligt het nog voor de kust van Kaapverdië. Op het schip stierven al 3 mensen aan het virus. Aan boord zijn nog een 150-tal passagiers en bemanningsleden. Onder hen ook 2 Belgen, maar die stellen het goed. In het Amazonegebied in Brazilië heeft een leerling van 13 2 medewerkers van zijn school doodgeschoten. 2 anderen raakten gewond, onder hen een medeleerling. Dat melden de lokale autoriteiten. De jongen gebruikt het wapen van zijn vader. Zowel de jongen als zijn vader zijn opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. Arsenal heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het klopte Atletico Madrid met 1-0 nadat de heenmatch op 1-1 geëindigd was. In de hoofdrol rode duivel Leandro Trossard. Je hoort sportjournalist Janko Beekman.
10: Arsenal was zeker de betere ploeg. Niet gigantisch veel kansen gecreëerd, maar absoluut in het spel wel de betere. En wat voor ons als Belgen nog extra leuk is, is dat we nu met Leandro Trossard ook een Belgische speler in de Champions League finale hebben. Hij heeft het zeker goed gedaan. Dat lag ook aan de basis van het doelpunt dat Arsenal maakte.
9: Het is voor Arsenal de 2e Champions League finale ooit. Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag en het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook een paar graden tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook weer kans op een bui.
7: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Merrot, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Marc Kane en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
11: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
8: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Het tiramisu-ijs van Manus is zonder twijfel mijn favoriet.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
3: Buurtbewoners rond het vernieuwde Arenaplein in Deurne maken zich zorgen over hardrijdend verkeer in de zone 30. Volgens hen is de toestand gevaarlijker geworden sinds de rotonde verdween en sommige straten zijn verbreed. Het district erkent de problemen en belooft naast zogeheten buskussens ook extra verkeersaanpassingen en politiecontroles. Ook in de Dr. Romain de Velstraat vragen bewoners maatregelen. Daar gebruiken heel wat bestuurders van brommers de straat als sluiproute. De zogeheten blokplekken voor studenten in Antwerpen zijn weer open op 34 bijzondere locaties, goed voor zo'n 660 ijverige blokkers. Nieuw zijn onder meer de verbrandingsoven van ISVAG, het Oude Justitiepaleis en de Wolf Food Market. De plaatsen zijn te reserveren tot en met 25 juni. Op veel locaties zijn ook ontspanningsmogelijkheden voorzien. Dat is in het kader van Study 360, een project waarmee de stad studeren in examentijd wil combineren met rust en ontmoeting. Een burgercoöperatie wil het Kunstenaarshuis in de Wolstraat in Antwerpen kopen om zo het collectief Ercola te behouden. De stad wil het gebouw van de hand doen. Na een gerechtelijke beslissing zijn de kunstenaars daardoor gedwongen te vertrekken. Het historische pand dateert deels uit de 17e eeuw en is beschermd erfgoed. De initiatiefnemers die het pand nu willen kopen plannen renovatie en een nieuwe invulling, met onder meer ateliers, sociale woningen en publieke ruimtes.
4: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Zaterdag 30 mei, de 5e editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en De Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be. Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
2: Komt dat zien, komt dat zien. Cirque Magica.
3: Het nieuwe kunstrolschaatsspektakel van Rollerschool Brasschaat.
2: Cirque Magique.
3: Wie wordt de waardige opvolger van de Cirque Magique circusdirecteur?
2: Van die geeft het stokje door aan... ja, aan wie?
3: Maak het live mee op 8, 9 en 10 mei in Sport Vlaanderen Brasschaat.
2: De allerlaatste tickets van Cirque Magique vind je op tickets.rolschaatsen.com.
3: Tickets.rolschaatsen.com.
2: Kom dat zien. Cirque Magique.
3: Magische wordt het niet.
4: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
5: blijft het water in de grond.
4: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
6: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
8: Goedemorgen. Amerika stopt met aanvallen op Iran. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd. Volgens Rubio heeft de VS alle doelstellingen bereikt.
9: The operation is over. The president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
8: Met dat project freedom wil de VS de straat van Hormuz opnieuw openen. Tegelijkertijd zegt president Trump dan weer dat hij dat Project Freedom tijdelijk pauzeert. Hij wil geen schepen meer begeleiden door de zeestraat. Als drukmiddel, want de onderhandelingen tussen Iran en de VS zitten voorlopig muurvast. Iran heeft de straat van Hormuz eind februari afgesloten voor alle verkeer als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. De Hanta-cruise zal tegen het einde van de week aanmeren op de Canarische eilanden. Dat bevestigt de Spaanse regering. Dan toch, want Spanje heeft die boot lang afgehouden, letterlijk. Nu ligt het nog voor de kust van Kaapverdië. Op het schip stierven al 3 mensen aan het virus. Aan boord zijn nog een 150-tal passagiers en bemanningsleden. Onder hen ook 2 Belgen, maar die stellen het goed. Jongeren krijgen hun eerste bankkaart gemiddeld op hun 12e. Dat blijkt uit onderzoek van BNP Paribas Fortis. Ouders willen hun kinderen al maar vroeger omleren gaan met geld. En dat is een goede zaak, zegt financieel expert Pieter Slegers.
10: Omdat financiële educatie heel belangrijk is. Uiteraard zijn er ook gevaren mee gepaard. En ja, dan denk ik in het algemeen eerst en vooral dat het heel belangrijk is dat je als ouders wel controle behoudt over die rekening. Anderzijds ten tweede wel ervoor zorgen dat er uitgavenlimieten staan op die rekening.
8: Want uit diezelfde bevraging blijkt dat ouders terecht bezorgd zijn over de gevaren van phishing of fraude. Arsenal is de eerste finalist van de Champions League voetbal. Het klopte Atletico Madrid met 1-0 nadat de heenmatch op 1-1 geëindigd was. Sportjournalist Janko Beekman zag de match.
11: Arsenal was zeker de betere ploeg. Niet gigantisch veel kansen gecreëerd, maar absoluut in het spel wel de betere. En wat voor ons als Belgen nog extra leuk is, is dat we nu met Leandro Trossard ook een Belgische speler in de Champions League finale hebben. Hij heeft het zeker goed gedaan. Hij lag ook aan de basis van het doelpunt dat Arsenal maakte.
8: Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. En dan nog dit. Binnenkort koop je wc-papier zonder kartonnen rol in het midden. Een Zweeds bedrijf heeft daar een innovatieprijs voor gewonnen. Het bedrijf heeft iets anders gevonden op die stevige binnenkant, opdat de rol een rol blijft. Maar wat precies, dat houden ze geheim. In ons land zou die uitvinding zo'n 3 miljard rolletjes per jaar uitsparen. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag. Het is fris, zon 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot max 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook weer kans op een bui.
12: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en
13: kies voor mooie mode, Shirt Center.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In de Abdijstraat in Antwerpen is restaurant en vishandel Casa Pisca gerechtelijk verzegeld na een controle op de arbeidswetgeving. Eind november waren 4 werknemers aangetroffen die niet waren aangegeven en ook illegaal in ons land verbleven. Het arbeidsauditoraat besliste daarop om de zaak te sluiten. Die moet voorlopig dicht blijven terwijl het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet. In Deurne is een nieuw cashpunt geopend op de Bisschoppenhoflaan vlakbij het Bosuilstadion. De automaten zijn dag en nacht beschikbaar om geld af te halen of bankzaken te regelen. Het initiatief komt van Automatenfederatie Batopin en moet zorgen voor een betere spreiding van cashpunten. Vooral op de wedstrijddagen van Royal Antwerp FC wordt veel gebruik verwacht. Batopin wil voor het einde van dit jaar meer dan 1000 cashpunten extra openen in het hele land. De ongerustheid over blauwalg in de zwemvijver van het Boekenbergpark in Deurne blijkt vals alarm. Zwemclub Deurnense IJsberen legde zijn zwemactiviteit tijdelijk stil uit voorzorg nadat verdachte smurrie op het water was opgedoken. Uit stalen blijkt nu dat de concentratie blauwalg laag is en geen gevaar vormt. Het zwemseizoen kan dus gewoon starten zoals voorzien. De stad blijft de waterkwaliteit wel verder opvolgen.
4: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: vreugde. Een unieke expositie schilderijen in diverse stijlen van Danielle Dirks. U bent van harte welkom op de vernissage op vrijdag 8 mei vanaf 19 uur en de tentoonstelling op zaterdag 9 en zondag 10 mei telkens van 14 tot 18 uur in Kunstgalerij van den Wijngaard, Sint-Antoniuslei 97 in Brasschaat. De toegang en parkeerplaats zijn gratis.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekere. Tot snel.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
2: Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
5: Goedemorgen. Amerikaans president Trump pauzeert zijn eigen Project Freedom. Hij wil voorlopig geen schepen meer begeleiden door de straat van Hormuz. Een drukkingsmiddel omdat de gesprekken met Iran muurvast zitten en een vredesakkoord nog ver weg lijkt. Iran heeft de zeestraat eind februari afgesloten voor alle verkeer als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. En Amerikaans buitenlandminister Rubio zegt dan weer dat de VS zal stoppen met aanvallen op Iran, want de doelstellingen zijn bereikt, zegt hij.
6: The operation is over. The president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
5: Een pijnlijk voorval in de gevangenis van Doornik. Twee agenten hebben een gevangenentransport niet kunnen doen omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. Het waren twee agenten met buitenlandse roots. De cipiers dachten dat het om een ontsnappingspoging ging, zelfs na het tonen van hun politiebadge. De cipiers hebben zelfs een klacht ingediend wegens poging tot ontsnapping. De advocaat van de agenten wil nu een tegenklacht indienen wegens racisme. Kinderen krijgen hun eerste bankkaart gemiddeld op hun 12e. Dat blijkt uit onderzoek van BNP Paribas Fortis. Ouders willen hun kinderen al maar vroeger omleren gaan met geld. En dat is een goede zaak, zegt financieel expert Pieter Slegers.
7: Omdat financiële educatie heel belangrijk is. Uiteraard zijn er ook gevaren. Dan denk ik in het algemeen dat het heel belangrijk is als je als ouders wel controle behoudt over die rekening. Anderzijds ervoor zorgen dat er uitgavenlimieten staan op die rekening.
5: Ouders zijn vooral bezorgd over phishing of fraude. En Arsenal is de eerste finalist van de Champions League voetbal. Na het gelijkspel in de heenmatch klopte het Atletico Madrid met 1-0. Dankzij rode duivel Leandro Trossard, zegt sportjournalist Janko Beekman.
8: Het was een schot van Trossard dat gekeerd werd door de doelman van Atletico. Dat uiteindelijk door Saka werd binnengeduwd. Arsenal was zeker de betere ploeg. Het is voor Arsenal de eerste finale plaats sinds 2006. Ze hebben die Champions League nog nooit gewonnen, dus dit is een unieke kans.
5: Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. En in het westen van Australië hebben onderzoekers een nieuwe uitgestorven koala-soort ontdekt. Eentje met opvallend grote lippen. Waarschijnlijk om makkelijker eucalyptusbladeren te kunnen eten. Het dier leefde zo'n 28.000 jaar geleden. En ze stierven wellicht uit door een klimaatverandering, waardoor er minder eucalyptusbossen waren. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag en het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. En vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook wel weer kans op een bui.
1: Shirt Center, het adres voor dames- en herenmode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
9: kies voor mooie mode. Shirt Center.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In de Abdijstraat in Antwerpen is restaurant en vishandel Casa Pisca gerechtelijk verzegeld na een controle op de arbeidswetgeving. Eind november waren 4 werknemers aangetroffen die niet waren aangegeven en ook illegaal in ons land verbleven. Het arbeidsauditoraat besliste daarop om de zaak te sluiten. Die moet voorlopig dicht blijven terwijl het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet. Buurtbewoners rond het vernieuwde Arenaplein in Deurne maken zich zorgen over hardrijdend verkeer in de zone 30. Volgens hen is de toestand gevaarlijker geworden sinds de rotonde verdween en sommige straten zijn verbreed. Het district erkent de problemen en belooft naast zogeheten buskussens ook extra verkeersaanpassingen en politiecontroles. Ook in de Dr. Romain de Velstraat vragen bewoners maatregelen. Daar gebruiken heel wat bestuurders van brommers de straat als sluitingsplein. Route. Giro Don Bosco in Schoten organiseert dit weekend opnieuw feest in Den Hof met een rommelmarkt en een Vlaams kermisfeest. Op zaterdag kunnen bezoekers snuisteren op de markt tussen de kraampjes en genieten van eten en drank aan de Lentebar en het Pita-restaurant. En zondag, 10 mei is dat dan, volgt een familiedag met muziek, springkasteel en een taartenbuffet. Het evenement vindt plaats in een fris en fruitig thema en het is trouwens al aan zijn 9e editie toe.
4: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielse en Zonen met gemak. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: ChatGPT?
1: Ja.
0: Ik wil met mijn mama gaan shoppen. Ze wordt 55, maar ze voelt zich oud. Dus ik wil ze stijlvol en wat jonger kleden. En ik heb een bikini en een beach outfit nodig voor mijn vakantie.
2: Geen probleem. Bij Dolce Donna vinden jullie alles tegelijk. Stijlvolle kleding voor mama, zodat ze zich er goed in haar vel voelt. En leuke strandoutfits voor jou.
0: Ah, perfect.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor die bijzondere moeder-dochter momentjes. Gezellig shoppen verzekerd.
4: Schoon, hè, die gazon.
5: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
4: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
5: En voilà, onze tuin content.
4: Ja, en onze portemonnee ook.
5: Ja.
3: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03-500-7211.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
7: Goedemorgen. Een pijnlijk voorval in de gevangenis van Doornik. Daar is een gevangenentransport bijna mislukt, omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. Je hoort Vincent Houssin van politievakbond VSOA.
8: Die hebben zich geïdentificeerd door middel van een dienstkaart, maar ook een chef heeft per mail bevestigd dat de transport wel degelijk voorzien was. Finaal werd dan de gevangenen meegegeven met de collega's, maar wat dat heel frappant is, achteraf is een gerechtelijk dossier opgesteld tegen de collega's, zogezegd om een poging ontvluchting te organiseren. Dat is helemaal van de pot gerukt, uiteraard.
7: Het waren twee agenten met buitenlandse roots. Zij willen nu ook een klacht indienen wegens racisme. De staking bij Bpost zal het bedrijf zo'n 15 miljoen euro kosten. En dat is dan nog maar een voorlopige raming. Dat blijkt uit het kwartaalrapport van Bpost. De postbodes blokkeerden bijna 5 weken lang de distributiecentra omdat hun werkuren aangepast worden. Die blokkade is sinds begin deze week voorbij. Een akkoord is er wel nog niet. Vandaag is er opnieuw sociaal overleg. De VN-Mensenrechtenraad buigt zich vandaag over de mensenrechten bij ons. Buitenlandminister Maxime Prévot zal erbij aanwezig zijn, samen met nog 13 andere landen. Vermoedelijk krijgt ons land kritiek op het asielbeleid, want mannen belanden bijna systematisch op straat omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. En we zullen wellicht ook op de vingers getikt worden voor onze overvolle gevangenissen. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot een maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook wel weer kans op een bui.
9: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcaine Sport, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartjeschoten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Misschien maakt dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Het heeft dinsdagavond gebrand in een appartementsgebouw in de Lange Dijkstraat in Antwerpen. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse en konden alle bewoners tijdig evacueren. Eén persoon is met rookinhalatie naar het ziekenhuis gebracht. De brand was snel onder controle, maar de straat moest tijdelijk afgesloten worden tussen de Marnikstraat en Parkspoor Noord. De exacte schade en de oorzaak van de brand zijn voorlopig nog niet bekend. In Antwerpen heerst verslagenheid in boutique-hotel You Eat and Sleep Antwerp na het overlijden van zaakvoerder Hans Otte. Het hotel op het eilandje draait voorlopig op halve kracht, terwijl restaurant en bar tijdelijk gesloten zijn. Medewerkers reageren er aangeslagen op het overlijden van Otte en zoeken steun bij elkaar. Gasten kunnen hun verblijf intussen nog wel voortzetten en de lunch vandaag gaat alleszins door. Wat er daarna met de zaak zal gebeuren is nog onzeker. Afvalverwerker Indaver in Stabroek mag voorlopig geen afval met hoge PFAS-waarden meer verbranden. Die beslissing komt van de departementen Zorg en Omgeving van de overheid na recent bodemonderzoek. Dat wijst op een zware PFAS-vervuiling in de omgeving van de installatie. Het gaat om een voorzorgsmaatregel en er is volgens de autoriteiten geen acuut gezondheidsrisico. Indaver moet nu via metingen en analyses aantonen dat er geen extra uitstoot van PFAS ontstaat. Hoe lang de beperking blijft gelden, is voorlopig nog onduidelijk. In woonzorgcentrum Salve heeft Josephine Peters uit Brasschaat haar 105e kaarsje uitgeblazen. De kranige dame werkte vroeger op de markt met een snoepkraam en leidde een leven van hard werken. Ze heeft een grote familie met 5 generaties en krijgt nog vaak bezoek in het woonzorgcentrum. Haar lange leven heeft ze naar eigen zeggen te danken aan veel buiten zijn en aan dagelijkse wandelingen. De feestviering werd opgeluisterd met taart, bloemen en een heleboel felicitaties, onder meer van het koningspaar.
4: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
2: De ruggraat de muziek. Met minimaal 25.

0: zin in iets echt lekkers? Bij cookies en chocolates proef je het verschil van echte ambacht. Handgemaakte pralines, versgebakken koekjes en chocolade om van te smullen. Of je nu komt voor een cadeautje, een zoete pauze of gewoon omdat het lekker is. Cookies en chocolates. Bredabaan 1129 in Maria ter Heide of Bredabaan 294 in Brasschaat Centrum.
1: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Brasschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
2: Jongen, jongen, jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren nou weer gelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. En voor een klapje te doen, dan bel het toch gewoon naar Leo.
3: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
4: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
5: Die eerste hap, sappig, vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
7: Goedemorgen. Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft dalen. In de maand april viel er minder regen dan normaal, nadat maart ook al droger was dan de voorbije jaren. Dat blijkt uit een analyse van de Vlaamse Milieumaatschappij. Katrien Smet.
8: We hebben jammer genoeg dus meer regen nodig om dat grondwater aan te vullen. Door het warmere weer weten we ook dat die neerslag ook sneller zal verdampen. De natuur is ook volop tot leven gekomen. Die neemt ook heel veel water op. Dus ja, om voldoende voorraad te hebben, om voldoende buffer te hebben, moet het toch nog wel meer gaan regenen.
7: Al is te veel regen in één keer ook niet goed, want dan heeft de grond geen kans om het water op te nemen. Een pijnlijk voorval in de gevangenis van Doornik. Twee agenten die een gevangenentransport kwamen doen, kregen de gedetineerden eerst niet mee, omdat de cipiers niet geloofden dat ze echte agenten waren. Jort Vincent Hussein van politievakbond VSOA.
9: Die hebben zich geïdentificeerd door middel van een dienstkaart, maar ook een chef heeft per mail bevestigd dat de transport wel degelijk voorzien was. Finaal werd dan de gevangenen meegegeven met de collega's, maar wat dan heel frappant is, achteraf is dan een rechtelijk dossier opgesteld tegen de collega's, zogezegd om een poging ontvluchting te organiseren. Dat is helemaal van de pot gerukt, uiteraard.
7: Het waren twee agenten met buitenlandse roots. Zij willen nu ook een klacht indienen wegens racisme. De VN-Mensenrechtenraad buigt zich vandaag over de mensenrechten bij ons. Vermoedelijk krijgt ons land kritiek op het asielbeleid. Mannen belanden bijna systematisch op straat omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. En we zullen wellicht ook op de vingers getikt worden voor onze overvolle gevangenissen. Voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag wordt het droger. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden. Maar ook wel weer kans op een bui.
10: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
11: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Tijdens de zomer sluit ik de werkweek altijd af met een bolletje ijs van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Vorige week heeft de politie in Deurne een man op een step opgepakt na een verdachte overdracht van een tas. Daarin zaten verschillende soorten drugs, waaronder cocaïne, ketamine, LSD en MDMA. Bij een huiszoeking zijn intussen nog grotere hoeveelheden verdovende middelen en medicatie aangetroffen, samen met weegschalen en zo'n 3000 euro contant geld. In totaal lagen er 10 verschillende soorten drugs en producten. Twee verdachten zijn inmiddels opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het is nog niet geweten of die hen laat aanhouden. Een man van 73 is maandag namiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bus op de Franklin-Roosevelt-plaats in Antwerpen. Het ongeval gebeurde toen het slachtoffer de straat overstak. De man liep zware verwondingen op aan de voet en is overgebracht naar het Kadiek ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. In Café Baron op de Marnixplaats in Antwerpen heeft toerist Le MC voor het eerste alcoholarme Tipsy Silver van het vat geschonken. Het bier bevat slechts 0,3% alcohol en is vorig jaar gelanceerd. Toerist deed dat samen met de ons welbekende broers Joey en Mark Hermans uit Brasschaat, met wie hij het bier ontwikkelde. De lancering betekent een nieuwe stap voor het drankje dat nu ook van het vat verkrijgbaar is. Op 27 mei organiseert VZW Breek de Stilte een avondlezing over autisme en seksualiteit. De lezing is bedoeld voor mensen met autisme, ouders, leerkrachten en hulpverleners. Gastspreker die avond is klinisch psycholoog en onderzoeker Jeroen de Winter. De lezing vindt plaats vanaf 19:30 in het Pito in Stabroek. Inschrijven is verplicht, er zijn momenteel nog enkele plaatsen vrij.
4: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.

0: grote vreugde. Een unieke expositie schilderijen in diverse stijlen van Danielle Dirks. U bent van harte welkom op de vernissage op vrijdag 8 mei vanaf 19 uur en de tentoonstelling op zaterdag 9 en zondag 10 mei telkens van 14 tot 18 uur in Kunstgalerij van den Wijngaard, Sint-Antoniuslei 97 in Brasschaat. De toegang en parkeerplaats zijn gratis.
1: Komt dat zien! Komt dat zien! Cirque Magique!
2: Het nieuwe kunstrolschaatsspektakel van Rollerschool Brasschaat.
1: Cirque Magique!
2: Wie wordt de waardige opvolger van de Cirque Magique circusdirecteur?
1: Van die geeft het stokje door aan... ja, aan wie?
2: Maak het live mee op 8, 9 en 10 mei in Sport Vlaanderen Brasschaat.
1: De allerlaatste tickets van Cirque Magique vind je op tickets.rolschaatsen.com.
2: Tickets? rolschaatsen.com.
1: Kom dat zien. Cirque Magique.
2: Magischer wordt het niet.
3: Dus we kiezen voor een warmtepomp. Dan hebben wij advies nodig.
4: Een warmtepomp?
3: En een geothermische boring, hè?
4: Toch geen drie firma's, hè?
3: Ah, nee, kijk hier. Aquadril.
4: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
0: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
6: Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus op woedt, mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond uiteindelijk toestemming voor gegeven. Maar de president van de Canarische eilanden overruled dat nu, omdat het niet duidelijk is of er gevaren zijn voor de volksgezondheid. De president eist ook een spoedoverleg met de Spaanse premier Sanchez. Op dat schip stierven al 3 mensen. Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft dalen. In april viel er minder regen dan normaal, nadat maart ook al droger was dan gemiddeld. Dat blijkt uit een analyse van de Vlaamse Milieumaatschappij. Katrien Smet.
7: We hebben jammer genoeg dus meer regen nodig. Door het warmere weer weten we ook dat die neerslag ook sneller zal verdampen. De natuur is ook volop tot leven gekomen. Die neemt ook heel veel water op. Dus ja, om voldoende buffer te hebben, moet het toch nog wel meer gaan regenen.
6: We zijn wel goed bezig. Deze maand viel er al 3 keer zoveel regen als in heel april en we zijn nog maar 6 dagen ver. De dieselprijs daalt morgen weer licht. Er gaat bijna 1,5 cent af per liter. Je betaalt er nog maximaal €2,23 per liter aan de pomp. De prijzen schommelen fors door de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor wordt er minder olie verdeeld wereldwijd. De benzineprijs die is gisteren nog gestegen naar het hoogste peil in 4 jaar. Voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag wordt het droger. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot max 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden. Maar helaas ook weer kans op een bui.
8: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Merreau, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Marc Kane en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
9: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Afvalverwerker Indaver in Stabroek mag voorlopig geen afval met hoge PFAS-waarden meer verbranden. Die beslissing komt van de departementen Zorg en Omgeving van de overheid na recent bodemonderzoek. Dat wijst op een zware PFAS-vervuiling in de omgeving van de installatie. Het gaat om een voorzorgsmaatregel en er is volgens de autoriteiten geen acuut gezondheidsrisico. Indaver moet nu via metingen en analyses aantonen dat er geen extra uitstoot van PFAS ontstaat. Hoe lang de beperking blijft gelden, is voorlopig nog onduidelijk. De gemeente Kapellen gaat een infomarkt organiseren over de heraanleg van de Klinkaardstraat in Kapellen en Stabroek. Omwonenden kunnen daar terecht met vragen over de impact van de werken die 3 jaar zullen duren. De straat krijgt onder meer nieuwe fietspaden, nutsleidingen en een gescheiden riolering. Momenteel zijn er al werken aan de leidingen en geldt er eenrichtingsverkeer met omleidingen. Bij de start van de rioleringswerken volgend jaar zal de straat volledig worden afgesloten binnen de bebouwde kom. In de gemeentelijke bibliotheek van Brasschaat opent op 1 juni een tentoonstelling over 100 jaar wielergeschiedenis. Die expo dient als aanloop naar het Nationaal Kampioenschap wielrennen in de gemeente eind juni. Bezoekers krijgen foto's, persknipsels en affiches te zien van vroegere koersen. Er is bijzondere aandacht voor de bekende 8 van Brasschaat en voor een aantal wedstrijden in verschillende wijken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk voor het publiek. In woonzorgcentrum Salve heeft Josephine Peters uit Brasschaat haar 105e kaarsje uitgeblazen. De kranige dame werkte vroeger op de markt met een snoepkraam en leidde een leven van hard werken. Ze heeft een grote familie met 5 generaties en krijgt nog vaak bezoek in het woonzorgcentrum. Haar lange leven heeft ze naar eigen zeggen te danken aan veel buiten zijn en aan dagelijkse wandelingen. De feestviering werd opgeluisterd met taart, bloemen en een heleboel felicitaties, onder meer van het koningspaar.
4: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: ChatGPT?
1: Ja.
0: Bestaat er een jeans die altijd goed zit, comfortabel is en die ik over 10 jaar nog kan aandoen?
1: Ja, hoor, de 7 for all mankind. Duurzaam, tijdloos en stijlvol.
0: Oh, wauw. En waar koop ik die?
1: Dicht bij jou heb je Dolce Donna, de enige winkel in de buurt waar je 7 for all mankind kan kopen.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Tijdloze comfort jeans. Over Manus in Capelle.
3: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg-Brasschaat en op kledingwieland.be.
2: Zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
3: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 12 uur.
5: Goedemiddag. Het parket van Antwerpen wil 2 Joodse rituele besnijders voor de rechtbank halen. Het noemt hun illegale besnijdenissen opzettelijke slagen of verwondingen met voorbedachte raden en een onwettige uitoefening van de geneeskunde. Dat blijkt na een onderzoek na een inval ongeveer 1 jaar geleden op 3 plaatsen waar illegale besnijdenissen zouden gebeuren. De zaak zorgde begin dit jaar voor veel ophef nadat de Amerikaanse ambassadeur Bill White ons land beschuldigde van jodenhaat. Ook deze beslissing noemt hij schandalig. Een vrouw uit Oudenaarde krijgt van 7 mannen een schadevergoeding nadat ze beelden van seksuele handelingen van haar hadden gedeeld. De rechtbank in Gent laat hen elk €500 betalen. De vrouw gaf enkel toestemming om te filmen, niet om de beelden te verspreiden. Diezelfde vrouw wordt ook verdacht van de moord op haar man 7 jaar geleden. Ze is daarvoor vrij onder voorwaarden. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land doet elke week overuren, gemiddeld zo'n 3 uur. Dat blijkt uit een onderzoek van softwarebedrijf ProTime. Structureel overwerken houdt wel risico's in, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
6: Zeker als u meer dan 55 uur per week gaat werken, dat ik het risico op hart- en bloedvataandoening, waaronder bijvoorbeeld beroertes, op termijn gaat toenemen. We zien ook stressgerelateerde klachten toenemen en ook wat meer alcohol- en drugsgebruik.
5: Bij 1 op de 3 worden overuren trouwens niet bijgehouden. In amper 1/4 van de bedrijven kunnen werknemers al lonen vergelijken, terwijl dat vanaf volgende maand moet, dankzij de loontransparantiewet. In de meeste bedrijven is er dus nog werk, toont onderzoek van HR-bedrijf SD Works.
7: Het zal altijd aan de werkgever zijn om te bewijzen dat er geen discriminatie is. Dus het is echt belangrijk om een goed onderbouwd loonbeleid te hebben, om duidelijk te weten wat zijn mijn functieklassen, hoe zit mijn interne billijkheid in elkaar, ook om te weten hoe wil ik mij positioneren op die arbeidsmarkt en zijn mijn loonschalen nog up-to-date.
5: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond uiteindelijk toestemming voor gegeven, maar de regionale leider van de Canarische eilanden overruled dat nu, omdat het niet duidelijk is of er gevaren zijn voor de volksgezondheid. De president eist ook een spoedoverleg met de Spaanse premier Sanchez. Op het schip stierven al 3 mensen. Voorlopig nog bewolkt met hier en daar wat regen. Deze namiddag wordt het droger. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden. Maar ook kans op een bui.
3: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, Parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en
8: kies voor mooie mode, Shirt Center.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van patisserie Manus?
1: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In de wijk Zeefhoek in Antwerpen heeft de politie bij een huiszoeking meer dan 2600 pillen gevonden van het medicijn Lyrica. Ook ecstasy, hashish, cashgeld en gsm's zijn er in beslag genomen. Drie verdachten zijn opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het is nog niet duidelijk wat die beslist. Lyrica is een geneesmiddel tegen epilepsie en angststoornissen, maar het duikt ook op in het drugscircuit. Volgens toxicologen bestaat er bij misbruik wel degelijk een risico op verslaving. Het heeft dinsdagavond gebrand in een appartementsgebouw in de Lange Dijkstraat in Antwerpen. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse en konden alle bewoners tijdig evacueren. Eén persoon is met rookinhalatie naar het ziekenhuis gebracht. De brand was snel onder controle, maar de straat moest tijdelijk afgesloten worden tussen de Marnikstraat en Parkspoor Noord. De exacte schade en de oorzaak van de brand zijn voorlopig nog niet bekend. In Antwerpen heerst verslagenheid in boutique-hotel You Eat and Sleep Antwerp na het overlijden van zaakvoerder Hans Otte. Het hotel op het eilandje draait voorlopig op halve kracht, terwijl restaurant en bar tijdelijk gesloten zijn. Medewerkers reageren er aangeslagen op het overlijden van Otte en zoeken steun bij elkaar. Gasten kunnen hun verblijf intussen nog wel voortzetten en de lunch vandaag gaat alleszins door. Wat er daarna met de zaak zal gebeuren is nog onzeker. In Café Baron op de Marnixplaats in Antwerpen heeft toerist Le MC voor het eerst de alcoholarme Tipsy Silver van het vat geschonken. Het bier bevat slechts 0,3% alcohol en is vorig jaar gelanceerd. Toerist deed dat samen met de ons welbekende broers Joey en Mark Hermans uit Brasschaat, met wie hij het bier ontwikkelde. De lancering betekent een nieuwe stap voor het drankje dat nu ook van het vat verkrijgbaar is.
4: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.

0: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
3: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
2: Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeans-specialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Braschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
6: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
7: Goedemiddag. Het parket wil twee Joodse besnijders vervolgen, omdat ze Joodse jongetjes zelf besnijden zonder arts erbij. En dat zijn opzettelijke slagen of verwondingen met voorbedachte raden, klinkt het. Tegen de wet hier. De beslissing volgt na een onderzoek na een inval ongeveer een jaar geleden op 3 plaatsen. De zaak zorgde begin dit jaar voor veel ophef nadat de Amerikaanse ambassadeur Bill White ons land beschuldigde van jodenhaat. Ook nu roept hij ons land op om de wetten over besnijdenissen aan te passen. Een vrouw uit Oudenaarde krijgt van 7 mannen een schadevergoeding nadat ze beelden van seksuele handelingen van haar hadden gedeeld. De rechtbank in Gent laat hen elk €500 betalen. De vrouw gaf enkel toestemming om te filmen, niet om de beelden te verspreiden. Diezelfde vrouw wordt ook verdacht van de moord op haar man 7 jaar geleden. Ze is daarvoor vrij onder voorwaarden. Goed nieuws uit de supermarkt. Boodschappen zijn vorige maand amper duurder geworden. Maar 1,18%, dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Vooral zalm, aardappelen en diepvriesfritten werden goedkoper. Voor koffie en vlees betaalde je dan weer een pak meer. Voorlopig heeft de oorlog in het Midden-Oosten dus nog geen impact op onze winkelkar. Al waarschuwt Testaankoop dat dat binnenkort waarschijnlijk gaat veranderen. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land doet elke week overuren, gemiddeld zo'n 3 uur. Dat blijkt uit een onderzoek van softwarebedrijf ProTime. Structureel overwerken houdt wel risico's in, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
8: Zeker als je meer dan 55 uur per week gaat werken, dat ik het risico op hart- en bloedvataandoening, waaronder bijvoorbeeld beroertes, op termijn gaat toenemen. We zien ook stressgerelateerde klachten toenemen en ook wat meer alcohol en drugsgebruik.
7: Bij 1 op de 3 worden overuren trouwens niet bijgehouden. In amper een kwart van de bedrijven kunnen werknemers al lonen vergelijken, terwijl dat vanaf volgende maand moet, dankzij de loontransparantiewet. In de meeste bedrijven is er dus nog werk, toont onderzoek van HR-bedrijf SD Works.
9: Het zal altijd aan de werkgever zijn om te bewijzen dat er geen discriminatie is. Dus het is echt belangrijk om een goed onderbouwd loonbeleid te hebben, om duidelijk te weten wat zijn mijn functieklassen, hoe zit mijn interne billijkheid in elkaar, ook om te weten hoe wil ik mij positioneren op die arbeidsmarkt en zijn mijn loonschalen nog up-to-date.
7: Voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag wordt het droger, fris ook, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw zonniger en droger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het weer warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook weer kans op een bui.
3: Shirt Center, het adres voor dames en heren mode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
10: kies voor mooie mode. Shirt Center.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Mijn favoriet vieruurtje is ongetwijfeld een pannenkoek van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Vorige week heeft de politie in Deurne een man op een step opgepakt na een verdachte overdracht van een tas. Daarin zaten verschillende soorten drugs, waaronder cocaïne, ketamine, LSD en MDMA. Bij een huiszoeking zijn intussen nog grotere hoeveelheden verdovende middelen en medicatie aangetroffen, samen met weegschalen en zo'n 3000 euro contant geld. In totaal lagen er 10 verschillende soorten drugs en producten. Twee verdachten zijn inmiddels opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het is nog niet geweten of die hen laat aanhouden. Afvalverwerker Indaver in Stabroek mag voorlopig geen afval met hoge PFAS-waarden meer verbranden. Die beslissing komt van de departementen Zorg en Omgeving van de overheid na recent bodemonderzoek. Dat wijst op een zware PFAS-vervuiling in de omgeving van de installatie. Het gaat om een voorzorgsmaatregel en er is volgens de autoriteiten geen acuut gezondheidsrisico. Indaver moet nu via metingen en analyses aantonen dat er geen extra uitstoot van PFAS ontstaat. Hoe lang de beperking blijft gelden, is voorlopig nog onduidelijk. De gemeente Kapellen gaat een infomarkt organiseren over de heraanleg van de Klinkaardstraat in Kapellen en Stabroek. Omwonenden kunnen daar terecht met vragen over de impact van de werken die 3 jaar zullen duren. De straat krijgt onder meer nieuwe fietspaden, nutsleidingen en een gescheiden riolering. Momenteel zijn er al werken aan de leidingen en geldt er eenrichtingsverkeer met omleidingen. Bij de start van de rioleringswerken volgend jaar zal de straat volledig worden afgesloten binnen de bebouwde kom. Op 27 mei organiseert VZW Breek de Stilte een avondlezing over autisme en seksualiteit. De lezing is bedoeld voor mensen met autisme, ouders, leerkrachten en hulpverleners. Gastspreker die avond is klinisch psycholoog en onderzoeker Jeroen de Winter. De lezing vindt plaats vanaf 7:30 in het Pito in Stabroek. Inschrijven is verplicht, er zijn momenteel nog enkele plaatsen vrij.
4: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

zin in iets echt lekkers? Bij Cookies & Chocolate proef je het verschil van echte ambacht. Handgemaakte pralines, vers gebakken koekjes en chocolade om van te smullen. Of je nu komt voor een cadeautje, een zoete

0: pauze of gewoon omdat het lekker is. Cookies en chocolates. Bredabaan 1129 in Maria ter Heide of Bredabaan 294 in Brasschaat Centrum.
1: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van zes artiesten in zes Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en De Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
2: Komt dat zien, komt dat zien. Cirque Magique.
3: Het nieuwe kunstrolschaatsspektakel van Rollerschool Brasschaat.
2: Cirque Magique.
3: Wie wordt de waardige opvolger van de Cirque Magique circusdirecteur?
2: Van die geeft het stokje door aan, ja, aan wie?
3: Maak het live mee op 8, 9 en 10 mei in Sport Vlaanderen Brasschaat.
2: De allerlaatste tickets van Cirque Magique vind je op tickets.rolschaatsen.com.
3: Tickets? .rolschaatsen.com.
2: Kom dat zien. Cirque Magique.
3: Magischer wordt het niet.
4: Voordelen aller aard. Dat is Chinees voor mij, hè. En daar heeft Victoria Verzekering een oplossing voor. IGAR. Zo wordt alles rechtstreeks geregeld met een boekhouder. En dan hitten deze tijd voor plezante dingen. Zeg jij in, geef maar nog eens een pint.
5: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
6: Lentevreugde, een unieke expositie schilderijen in diverse stijlen van Danielle Dirks. U bent van harte welkom op de vernissage op vrijdag 8 mei vanaf 19 uur en de tentoonstelling op zaterdag 9 en zondag 10 mei telkens van 14 tot 18 uur in Kunstgalerij van den Wijngaard, Sint-Antoniuslei 97 in Brasschaat. De toegang en parkeerplaats zijn gratis.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 2 uur.
8: Goedemiddag. De Amerikaanse ambassadeur Bill White noemt de vervolging van twee Joodse besnijders een schandelijke smet op België. Nu bekend raakte dat het parket van Antwerpen hen wil vervolgen. White wil dat ons land de wetten over besnijdenissen aanpast. Politiek journalist Cara Latré.
9: Dit is gewoon de opdracht van president Trump invullen. Doen wat Trump vraagt. Zij zien Europa als een bijzonder zwak continent dat geen waarden, geen ideeën heeft. En ze vinden dat ze zich gewoon mogen moeien en hun ideeën hier mogen opleggen. En zeker opkomen voor een grote bondgenoot Israël. Ze voeren daar samen een oorlog mee, daar in het Midden-Oosten.
8: In februari werd White nog op het matje geroepen omdat hij zich niet moest moeien in deze zaak. Maar dat heeft dus weinig indruk gemaakt. Ook buitenlandminister Prevot haalt uit naar de ambassadeur. Hij is ook nu weer niet te spreken over de kritiek op ons land. Op X schrijft hij dat die ongepast is en dat het gedaan moet zijn met de karikaturen. Hij vraagt Bill White opnieuw om zich niet te bemoeien met het gerecht in ons land. Drie zieke passagiers van het Nederlandse cruiseschip waar het hantavirus op woedt zijn geëvacueerd. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De drie worden nu naar Nederland overgebracht. Al zeker 8 mensen raakten ziek op die cruise. 3 van hen hebben positief getest op het hantavirus. In totaal zijn er al 3 doden gevallen. Het wordt droger deze namiddag. Hier en daar is er wel nog kans op een bui. En het is ook fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden. Maar ook wel weer kans op een bui.
10: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marc Haen Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartje Schoten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Een man van 73 is maandagnamiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bus op de Franklin-Rooseveltplaats in Antwerpen. Het ongeval gebeurde toen het slachtoffer de straat overstak. De man liep zware verwondingen op aan de voet en is overgebracht naar het Kadiek ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. In de wijk Zeefhoek in Antwerpen heeft de politie bij een huiszoeking meer dan 2600 pillen gevonden van het medicijn Lyrica. Ook ecstasy, hashish, cashgeld en gsm's zijn er in beslag genomen. Drie verdachten zijn opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het is nog niet duidelijk wat die beslist. Lyrica is een geneesmiddel tegen epilepsie en angststoornissen, maar het duikt ook op in het drugscircuit. Volgens toxicologen bestaat er bij misbruik wel degelijk een risico op verslaving. In de gemeentelijke bibliotheek van Brasschaat opent op 1 juni een tentoonstelling over 100 jaar wielergeschiedenis. Die expo dient als aanloop naar het Nationaal Kampioenschap wielrennen in de gemeente eind juni. Bezoekers krijgen foto's, persknipsels en affiches te zien van vroegere koersen. Er is bijzondere aandacht voor de bekende acht van Brasschaat en voor een aantal wedstrijden in verschillende wijken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk voor het publiek. In woonzorgcentrum Salve heeft Josephine Peters uit Brasschaat haar 105e kaarsje uitgeblazen. De kranige dame werkte vroeger op de markt met een snoepkraam en leidde een leven van hard werken. Ze heeft een grote familie met 5 generaties en krijgt nog vaak bezoek in het woonzorgcentrum. Haar lange leven heeft ze naar eigen zeggen te danken aan veel buiten zijn en aan dagelijkse wandelingen. De feestviering werd opgeluisterd met taart, bloemen en een heleboel felicitaties, onder meer van het koningspaar.
4: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: De zon is er weer. Bij Keurslager de Mulder proef je de lente. Met malse kalfsmedaillons, verse lentesalades en fijne Belgische kipfilets. Ook voor je koude schotels en tapasplanken. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Zalig, zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
2: blijft het water in de grond.
1: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
0: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
3: Zeg ChatGPT.
4: Ja?
3: Mijn favoriete winkel in Antwerpen is Toe. Waar kan ik nu nog Patricia Pepe kopen?
4: Dat is zo opgelost. Bij Dolce Donna kan je altijd de nieuwste collecties shoppen.
3: Ah, dankjewel. Dat is dan mijn nieuw favoriete adres.
4: Weet je wat Dolce Donna tot ieders favoriet maakt? Ze hebben nog andere topmerken zoals Twinset, Lise Charmel, Obade, Chantelle en nog zoveel meer. En je kan er meteen matching lingerie bij kopen.
0: Maar één adres. Dorpstraat 49 in Capelle. Jouw favoriet Dolce Donna.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 3 uur.
6: Goedemiddag. Buitenlandminister Maxime Prévot haalt opnieuw...

0: uit naar de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Aanleiding is zijn kritiek op ons land. White noemt de vervolging van twee Joodse besnijders een schande. En hij wil dat ons land de wetten over besnijdenissen aanpast. Politiek journalist Karel Latré.
1: Dit is gewoon de opdracht van president Trump invullen. Doen wat Trump vraagt. Zij zien Europa als een bijzonder zwak continent dat geen waarden, geen ideeën heeft. En ze vinden dat ze zich gewoon mogen moeien en hun ideeën hier mogen opleggen. En zeker opkomen voor een grote bondgenoot Israël. Zij voeren daar samen een oorlog mee, daar in het Midden-Oosten.
0: Prevot roept Bill White nog maar eens op om zich niet te bemoeien met het Belgische gerecht. In februari riep hij White daarvoor ook al eens op het matje. In een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen woedt een zware brand. Er is ook enorm veel rook. Daarom vraagt de gemeente om ramen en deuren gesloten te houden. De 3000 varkens die in de stal aanwezig waren, zijn allemaal om het leven gekomen. Volgens de burgemeester is de brand wel onder controle en is er geen asbest vrijgekomen. Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet bekend. Schepen kunnen weer veilig door de straat van Hormuz varen, dat zegt Iran. Dat kan nu omdat de VS zijn Project Freedom heeft opgeschort. Daarbij begeleidde het Amerikaanse leger schepen door de zeestraat en dat was tegen de zin van Iran. Amerikaans president Trump zette de operatie al na 2 dagen tijdelijk stop om de vredesonderhandelingen met Iran alle kansen te geven. Intussen dreigt hij met nieuwe, intense aanvallen op Iran als er geen akkoord komt. Veel wolken nog deze namiddag. Lokaal zijn er opklaringen en hier en daar kan er nog een bui vallen. Het is wel fris bij zo'n 13 graden. Morgen is het droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden.
2: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
3: Kies voor mooie mode. Shirtcenter.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist om twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. De ambassadeur schrijft op X dat dit niet zal worden getolereerd. Ook Israël reageert fel. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweets intussen al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat de Belgische rechterlijke macht onafhankelijk is en dat het niet aan buitenlandse politici toekomt om de Belgische regering de les te spellen. De Antwerpse musea krijgen de komende jaren fors minder budget voor kunstaankopen. Het bedrag op jaarbasis daalt van 850.000 naar 478.000 euro. Dat zou toch moeten blijken uit cijfers opgevraagd door oppositiepartij Groen. Volgens Merem Almaci dreigt dat de kwaliteit en internationale uitstraling van de musea te beschadigen. Cultuurschepen Lien van de Kelder spreekt dat tegen en zegt dat er flexibel wordt omgegaan met de middelen. Volgens haar zal er ondanks het lagere budget niet minder kunst worden aangekocht. De Hongaarse ex-voetballer en icoon van The Great Old Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen bij Antwerp 65 doelpunten en in de jaren 90 was hij ook coach op de Bosuil. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit als international voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Laszlo Fasekas is 78 geworden. In Café Baron op de Marnixplaats in Antwerpen heeft toerist Le MC voor het eerste alcoholarme Tipsy Silver van het vat geschonken. Het bier bevat slechts 0,3% alcohol en is vorig jaar gelanceerd. Toerist deed dat samen met de ons welbekende broers Joey en Mark Hermans uit Brasschaat, met wie hij het bier ontwikkelde. De lancering betekent een nieuwe stap voor het drankje dat nu ook van het vat verkrijgbaar is.
4: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
2: Terug naar de muziek. Met minimaal.

0: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 4 uur.
2: Goedemiddag. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta

0: Virus is uitgebroken, wil zaterdag aanmeren in het Canarische eiland Tenerife. De rederij heeft daarvoor een aanmeerverzoek ingediend bij een haven daar. Dat melden Spaanse media. Er is heel wat te doen over het aanmeren van het schip. De lokale autoriteiten weigerden dat, uit vrees voor besmettingen. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid zegt nu dat alle opvarenden vanuit Tenerife gerepatrieerd zullen worden. En er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen op het schip. Er kwamen ook al 3 mensen om het leven. Intussen zijn ook 2 vliegtuigen vertrokken die 3 mensen evacueren vanuit Cap Verde naar Nederland. In een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen woedt een zware brand. Er is ook een enorme rookpluim zichtbaar. Journalist Nathalie Dijk is ter plaatse.
1: Even werd er gevreesd dat er asbest was vrijgekomen, maar de gemeente Temse heeft ondertussen bevestigd dat dat niet het geval is. De loods is nog maar enkele jaren geleden gebouwd en helemaal asbestvrij. De gemeente bevestigt ondertussen wel dat de brand onder controle is, dat er ook geen slachtoffers zijn gevallen, behalve 3000 biggen.
0: Die waren in de stal aanwezig op het moment van de brand. De gemeente vraagt om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe het vuur is kunnen ontstaan, is nog niet bekend. In Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij een Israëlische luchtaanval. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er raakten ook 5 mensen gewond. Israël had eerder vandaag de inwoners van verschillende steden en dorpen opgeroepen om te evacueren. Er geldt nochtans een staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Maar beide partijen schenden dat. Veel wolken nog deze namiddag. Lokaal zijn er opklaringen en hier en daar kan er nog een bui vallen. Het is wel fris bij zo'n 13 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden.
2: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be. Kies voor mooie mode, Shirt Center.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Het tiramisu-ijs van Manus is zonder twijfel mijn favoriet.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist om twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. De ambassadeur schrijft op X dat dit niet zal worden getolereerd. Ook Israël reageert fel. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweets intussen al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat de Belgische rechterlijke macht onafhankelijk is en dat het niet aan buitenlandse politici toekomt om de Belgische regering de les te spellen. De politierechtbank heeft een verwarrend flitsdossier behandeld van een man uit Borgerhout. Door een technische instelling had een flitscamera verkeerd geregistreerd dat de man in de foute rijrichting reed. De bestuurder had al een boete betaald. Hij had normaal voor de rechter moeten komen met mogelijk rijverbod. Door de fouten en onduidelijkheden in het dossier heeft de rechter nu beslist om de zaak stop te zetten en ontsnapt de man aan extra straf. De rechtbank benadrukte wel dat de bestuurder veel geluk heeft gehad. Bijna 3000 kinderen in Schoten doen mee aan de actie Mei Koekenvrij. 8 scholen bannen tijdelijk ongezonde snacks en vervangen die door fruit en groente. Initiatiefnemers Melanie Koek en Patricia Carpentier willen zo overmatig suikergebruik tegengaan. Het gemeentebestuur steunt de campagne en roept ook ouders op om mee te doen. De actie moet kinderen bewuster maken van gezonde voeding zonder strenge controles. Brandweer Zone Rand vernieuwt haar wagenpark met 9 nieuwe interventievoertuigen. Het gaat om 3 autopompen, 3 autoladders en 3 commandowagens die verdeeld worden over verschillende posten. De investering moet zorgen voor modern en performant materiaal voor de hulpverlening. Vooral de autopompen en autoladders zijn cruciaal bij branden en bij reddingsoperaties. Volgens de brandweer moet de investering de veiligheid voor burger en hulpverlener verbeteren.
4: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: vreugde. Een unieke expositie schilderijen in diverse stijlen van Danielle Dirks. U bent van harte welkom op de vernissage op vrijdag 8 mei vanaf 19 uur en de tentoonstelling op zaterdag 9 en zondag 10 mei telkens van 14 tot 18 uur in Kunstgalerij van den Wijngaard, Sint-Antoniuslei 97 in Brasschaat. De toegang en parkeerplaats zijn gratis.
1: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Redabaan 207 in Brasschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
2: Schoon, hè, die gazon.
3: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
2: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.

0: Voilà, onze tuin content.
1: Ja, en onze portemonnee ook.
0: Ja.
2: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 5 uur.
4: Goedemiddag. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken wil zaterdag aanmeren in het Canarische eiland Tenerife. De rederij heeft daarvoor een aanmeerverzoek ingediend bij een haven daar, dat melden Spaanse media. Er is heel wat te doen over het aanmeren van het schip. De lokale autoriteiten weigerden dat uit vrees voor besmettingen. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid zegt nu dat alle opvarenden vanuit Tenerife gerepatrieerd zullen worden. Er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen op het schip. Er kwamen ook al 3 mensen om het leven. Intussen zijn ook 2 vliegtuigen vertrokken die 3 mensen evacueren vanuit Kaapverdië naar Nederland. De brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen is zo goed als volledig geblust. Dat bevestigt de brandweer.
5: De brandweer zal zeker nog een tijd ter plaatse blijven om heropflakkeringen te voorkomen. Het dak is nu ook volledig ingestort, dus het zal nog wel een hele klus zijn om de opruimingswerken tot een goed einde te brengen. Wij zijn nu ook in afwachting van de verzekeringsmakelaar van de eigenaar en ook van de branddeskundige om een onderzoek te starten naar de oorzaak van de brand.
4: Er is geen asbest vrijgekomen. Er was wel enorm veel rookontwikkeling. Alle 3000 biggen die aanwezig waren in de stal overleefden de brand niet. In de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe is het monument van wieler-icoon Eddy Merckx vernield. Van Dalen rukt het hoofd van het kunstwerk af. De gemeente dient nu klacht in en gaat camerabeelden bekijken om te zien wie erachter zit. Het monument werd in 2019 ingehuldigd, 50 jaar na de eerste eindzege van Merckx in de Tour de France. Iran bekijkt het nieuwe Amerikaanse vredesvoorstel. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. In dat nieuwe voorstel staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten stillegt. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. Amerikaans president Trump liet al weten dat de VS opnieuw met bombardementen start als er geen akkoord komt. En in Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij een Israëlische luchtaanval. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er raakten ook 5 mensen gewond. Israël had eerder vandaag de inwoners van verschillende steden en dorpen opgeroepen om te evacueren. Er geldt nochtans een staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah in Libanon. Maar beide partijen blijven het schenden. Veel wolken nog deze namiddag. Lokaal zijn er opklaringen en hier en daar kan er nog een bui vallen. Het is wel fris bij zo'n 13 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden.
6: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en kies voor mooie mode, Shirt Center.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De Hongaarse ex-voetballer en icoon van The Great Old Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen bij Antwerp 65 doelpunten. En in de jaren 90 was hij ook coach op de Bosuil. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit als international voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Laszlo Fasekas is 78 geworden. De Antwerpse musea krijgen de komende jaren fors minder budget voor kunstaankopen. Het bedrag op jaarbasis daalt van 850.000 naar 478.000 euro. Dat zou toch moeten blijken uit cijfers opgevraagd door oppositiepartij Groen. Volgens Merem Almaci dreigt dat de kwaliteit en internationale uitstraling van de musea te beschadigen. Cultuurschepen Lien van de Kelder spreekt dat tegen en zegt dat er flexibel wordt omgegaan met de middelen. Volgens haar zal er ondanks het lagere budget niet minder kunst worden aangekocht. Vele maanden bij voorbaat is de stad Antwerpen nu al op zoek naar standhouders voor de kerstmarkt van winter in Antwerpen. Dat evenement loopt van 4 december dit jaar tot en met 3 januari volgend jaar op verschillende pleinen in het centrum. Tot en met 7 juni kunnen kandidaten zich inschrijven. De stad zoekt zowel lokale als internationale standhouders met kwalitatieve producten. Ook startende ondernemers en goede doelen krijgen kansen, sommige zelfs gratis. In Café Baron op de Marnixplaats in Antwerpen heeft toerist Le MC voor het eerste alcoholarme Tipsy Silver van het vat geschonken. Het bier bevat slechts 0,3% alcohol en is vorig jaar gelanceerd. Toerist deed dat samen met de ons welbekende broers Joey en Mark Hermans uit Brasschaat, met wie hij het bier ontwikkelde. De lancering betekent een nieuwe stap voor het drankje dat nu ook van het vat verkrijgbaar is.
4: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
0: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: De zon is er weer. Bij Keurslager de Mulder proef je de lente. Met malse kalfsmedaillons, verse lentesalades en fijne Belgische kipfilets. Ook voor je koude schotels en tapasplanken. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Braschaat en op kledingwieland.be.
3: Zin in iets echt lekkers? Bij Cookies & Chocolate proef je het verschil van echte ambacht. Handgemaakte pralines, versgebakken koekjes en chocolade om van te smullen. Of je nu komt voor een cadeautje, een zoete pauze of gewoon omdat het lekker is. Cookies & Chocolate. Bredabaan 1129 in Maria Terheide of Bredabaan 294 in Braschaat Centrum.
4: Komt dat zien! Komt dat zien! Cirque Magique!
5: Het nieuwe kunstrolschaatsspektakel van Rollerschool Braschaat.
4: Cirque Magique!
5: Wie wordt de waardige opvolger van de Cirque Magique circusdirecteur?
4: Van die geeft het stokje door aan... ja... wie?
5: Maak het live mee op 8, 9 en 10 mei in Sport Vlaanderen Braschaat.
4: De allerlaatste tickets van Cirque Magique vind je op tickets.rolschaatsen.com.
5: Tickets.rolschaatsen.com.
4: Kom dat zien. Cirque Magique.
5: Magischer wordt het niet.
6: Mijn maat die zei tegen mij, is die van Ellen al gedekt? Ik heb die een dag direct een blauwe oog verkocht. Hè? En dan bleek dat hij het over verzekeringen had. Ha, hij zei, bel maar naar de Leo van Victoria. Die komt dat toos allemaal uitleggen. Dat is een gerief, zo'n Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
7: Zeg ChatGPT.
8: Ja?
7: Stel nu hypothetisch. Ik zou naar een parenclub willen gaan.
8: Hypothetisch?
7: Allee ja, wat moet ik dan aandoen?
8: Dan wil je iets unieks.
7: Mm-hmm.
8: Dolce Donna heeft lingerie die opvalt en die je niet op internet kan kopen. Zo loop je niet hetzelfde gekleed als al die anderen.
7: Perfect. Hou dat toch maar even onder ons, hè?
9: Dolce Donna, fashion en lingerie. Ook voor activiteiten die je liever niet aan je moeder uitlegt.
10: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
11: Goedenavond. Brussels Airlines heeft nog voldoende vliegtuigbrandstof op voorraad. Dat zegt de topvrouw van de luchtvaartmaatschappij. Er zijn zeker kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Als de straat van Hormuz geblokkeerd blijft, vreest de sector voor een kerosinetekort. Er is nu wel meer import vanuit Afrika en de VS bijvoorbeeld. Het is vooral een prijsprobleem, zegt transporteconom Wouter de Wulf.
12: Het probleem zit niet in de kwantiteit, in de beschikbaarheid van de kerosine. Het probleem zit vooral in het feit dat de kerosine intussen tijd meer dan verdubbeld is in de prijs. Wat betekent dat een aantal vluchten niet meer rendabel zijn, waardoor dat die luchtvaartmaatschappijen die vluchten afgelasten.
11: Brussels Airlines zegt ook dat als het vluchten moet schrappen, reizigers een andere vlucht krijgen of hun geld terugkrijgen. Zeker 3 hogescholen in Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel zijn het slachtoffer geworden van een hackersaanval op het leerplatform Canvas. Het is nog niet duidelijk hoeveel studenten en docenten precies zijn getroffen. Mogelijk zijn er privégegevens gestolen, zoals e-mailadressen, maar ook berichten die gebruikers op Canvas naar elkaar hebben gestuurd. De onderwijsinstellingen vragen om waakzaam te zijn voor valse e-mails en zo. In Noorwegen krijgt Marius Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses, geen enkelband. Dat heeft de rechter in Oslo beslist. Høiby zit sinds begin februari in de cel in afwachting van zijn vonnis in zijn rechtszaak. Hij stond eerder dit jaar terecht voor onder meer verkrachting en mishandeling. Høiby hoopte om zijn voorhechtenis thuis uit te zitten, maar daar ging de rechter dus niet in mee. Hij riskeert 7 jaar cel. In juni kent hij zijn straf. Iran bekijkt het nieuwe Amerikaanse vredesvoorstel. Dat heeft het Iraanse ministerie van

0: Buitenlandse Zaken laten weten. In dat nieuwe voorstel staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten stillegt. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en ook de zeestraat van Hormuz gaat weer open. Amerikaans president Trump liet al weten dat de VS opnieuw met bombardementen start als er geen akkoord komt. En dan nog wielrennen. Het is eindelijk raak voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. In de vierde etappe was ze de snelste in de sprint. De Nederlandse Anna van der Breggen werd tweede, de Italiaanse Letizia Paternoster derde. Kopecky wordt ook meteen de nieuwe leidster in het klassement. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden zelfs.
1: Shirt Center, het adres voor dames en heren mode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en kies voor mooie mode. Shirt Center.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zien, maar dit nummer het verschil voor vandaag.
1: We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist om twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. De ambassadeur schrijft op X dat dit niet zal worden getolereerd. Ook Israël reageert fel. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweets intussen al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat de Belgische rechterlijke macht onafhankelijk is en dat het niet aan buitenlandse politici toekomt om de Belgische regering de les te spellen. De politierechtbank heeft een verwarrend flitsdossier behandeld van een man uit Borgerhout. Door een technische instelling had een flitscamera verkeerd geregistreerd dat de man in de foute rijrichting reed. De bestuurder had al een boete betaald. Hij had normaal voor de rechter moeten komen met mogelijk rijverbod. Door de fouten en onduidelijkheden in het dossier heeft de rechter nu beslist om de zaak stop te zetten en ontsnapt de man aan extra straf. De rechtbank benadrukte wel dat de bestuurder veel geluk heeft gehad. Brandweerzone Rand vernieuwt haar wagenpark met 9 nieuwe interventievoertuigen. Het gaat om 3 autopompen, 3 autoladders en 3 commandowagens die verdeeld worden over verschillende posten. De investering moet zorgen voor modern en performant materiaal voor de hulpverlening. Vooral de autopompen en autoladders zijn cruciaal bij branden en bij reddingsoperaties. Volgens de brandweer moet de investering de veiligheid voor burger en hulpverlener verbeteren. De gemeente Kapellen gaat een infomarkt organiseren over de heraanleg van de Klinkaardstraat in Kapellen en Stabroek. Omwonenden kunnen daar terecht met vragen over de impact van de werken die 3 jaar zullen duren. De straat krijgt onder meer nieuwe fietspaden, nutsleidingen en een gescheiden riolering. Momenteel zijn er al werken aan de leidingen en geldt er eenrichtingsverkeer met omleidingen. Bij de start van de rioleringswerken volgend jaar zal de straat volledig worden afgesloten binnen de bebouwde kom. Op 27 mei organiseert VZW Breek de Stilte een avondlezing over autisme en seksualiteit. De lezing is bedoeld voor mensen met autisme, ouders, leerkrachten en hulpverleners. Gastspreker die avond is klinisch psycholoog en onderzoeker Jeroen de Winter. De lezing vindt plaats vanaf 7:30 in het Pito in Stabroek. Inschrijven is verplicht, er zijn momenteel nog enkele plaatsen vrij.
4: Plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
1: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
0: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
1: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
2: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
3: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
4: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003.

0: In Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Zaterdag 30 mei, de 5e editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en De Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
3: Goedenavond. Premier Bart De Wever heeft gereageerd op alle heisa rond de vervolging van 2 Joodse mannen die illegaal besnijdenissen uitvoerden. Dat deed hij voor de jaarlijkse Holocaustherdenking in Antwerpen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White noemt die vervolging een schande voor ons land. In februari had hij zich ook al gemoeid in de zaak. White werd toen al op het matje geroepen. Je hoort premier De Wever.
4: Besnijdenis is voor het Joods geloof en islam uiteraard essentieel. Maar de kwaliteitseisen van onze wetgeving die zijn dat ook. Die twee moet je verzoenen, dat moet kwalitatief gebeuren. En ik denk dat een religieuze praktijk, godsdienstvrijheid, ook zijn plaats heeft. En als je dit op een normale manier aanpakt, dan zorg je ervoor dat die twee verzoend worden en dat iedereen daar verder mee kan. Dat lukt in veel Europese landen en zal dat bij ons ook wel lukken.
3: Brussels Airlines heeft nog voldoende vliegtuigbrandstof op voorraad. Dat zegt de topvrouw van de luchtvaartmaatschappij. Er zijn zeker kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Als de straat van Hormuz geblokkeerd blijft, vreest de sector voor een kerosinetekort. Er is nu wel meer import vanuit Afrika en de VS bijvoorbeeld. Het is vooral een prijsprobleem, zegt de transporteconoom Wouter De Wulf.
5: Het probleem zit niet in de kwantiteit, in de beschikbaarheid van de kerosine. Het probleem zit vooral in het feit dat de kerosine intussen tijd meer dan verdubbeld is in de prijs. Wat betekent dat een aantal vluchten niet meer rendabel zijn, waardoor dat die luchtvaartmaatschappijen die vluchten afgelasten.
3: Brussels Airlines zegt ook dat als het vluchten moet schrappen, reizigers een andere vlucht krijgen of hun geld terugkrijgen. Zeker 3 hogescholen in Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel zijn het slachtoffer geworden van een hackersaanval op het leerplatform Canvas. Het is nog niet duidelijk hoeveel studenten en docenten precies zijn getroffen. Mogelijk zijn er privégegevens gestolen, zoals e-mailadressen, maar ook berichten die gebruikers op Canvas naar elkaar hebben verstuurd. De onderwijsinstellingen vragen om waakzaam te zijn voor valse e-mails en zo. In Noorwegen krijgt Marius Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses, geen enkelband. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Høiby zit sinds begin februari in de cel in afwachting van een vonnis in zijn rechtszaak. Hij stond eerder dit jaar terecht voor onder meer verkrachting en mishandeling. Høiby hoopte om zijn voorhechtenis thuis uit te zitten, maar daar ging de rechter dus niet in mee. Hij riskeert 7 jaar cel. In juni kent hij zijn straf. En dan nog wielrennen. Het is eindelijk raak voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Na 2 tweede plaatsen was ze in de 4e rit wel de snelste. In een sprint klopte ze de Nederlandse Anna van der Breggen. De Italiaanse Letizia Paternoster werd 3e. Kopecky wordt ook meteen de nieuwe leidster in het klassement. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden.
6: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcane Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartjeschoten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: privé-sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Lentevreugde, een unieke expositie schilderijen in diverse stijlen van Danielle Dirks. U bent van harte welkom op de vernissage op vrijdag 8 mei vanaf 19 uur en de tentoonstelling op zaterdag 9 en zondag 10 mei telkens van 14 tot 18 uur in Kunstgalerij van den Wijngaard, Sint-Antoniuslei 97 in Brasschaat. De toegang en parkeerplaats zijn gratis.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
3: Goedenavond. Premier Bart De Wever heeft gereageerd op alle heisa rond de vervolging van 2 Joodse mannen die illegaal besnijdenissen uitvoerden. Dat deed hij tijdens de jaarlijkse Holocaustherdenking in Antwerpen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White noemt die vervolging een schande voor ons land. In februari had hij zich ook al gemoeid in de zaak. White werd toen al op het matje geroepen. Je hoort premier De Wever.
4: Besnijdenis is voor het Joods geloof en islam uiteraard essentieel. Maar de kwaliteitseisen van onze wetgeving die zijn dat ook. Die twee moet je verzoenen, dat moet kwalitatief gebeuren. En ik denk dat een religieuze praktijk, godsdienstvrijheid, ook zijn plaats heeft. En als je dit op een normale manier aanpakt, dan zorg je ervoor dat die twee verzoend worden en dat iedereen daar verder mee kan. Dat lukt in veel Europese landen en zal dat bij ons ook wel lukken.
3: De uitbraak van het Hanta-virus op een cruiseschip werd mogelijk veroorzaakt door een Nederlands koppel na een uitstapje. Dat melden Argentijnse onderzoekers. Het koppel ging in Argentinië van het schip voor een excursie om vogels te gaan spotten. Daar zouden ze mogelijk in contact zijn gekomen met de uitwerpselen van besmette knaagdieren. Er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen op het schip. Er kwamen ook al 3 mensen om het leven. Een van hen zat de dag voor haar overlijden nog in een KLM-vliegtuig. Alle passagiers van die vlucht worden nu op de hoogte gebracht. En in de VS is Ted Turner overleden. Dat is de man die in 1980 CNN oprichtte, de eerste 24-uur nieuwszender ter wereld. Na 15 jaar verkocht hij CNN en schonk hij $1 miljard aan de Verenigde Naties. Hij was ook 10 jaar getrouwd met actrice Jane Fonda. In 2018 maakte Turner bekend dat hij leed aan een hersenaandoening. Hij werd 87. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden.

0: Shirt Center, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirt Center heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirt Center, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeren voor de deur.
1: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Bratsgaat.
2: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
3: Een warmtepomp?
2: En een geothermische boring, hè?
3: Toch geen drie firma's, hè?
2: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
3: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
4: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
5: Zin in iets echt lekkers? Bij Cookies & Chocolate proef je het verschil van echte ambacht. Handgemaakte pralines, versgebakken koekjes en chocolade om van te smullen. Of je nu komt voor een cadeautje, een zoete pauze of gewoon omdat het lekker is. Cookies en chocolate. Bredabaan 1129 in Maria ter Heide of Bredabaan 294 in Bratsgaat Centrum.
6: Zeg, ChatGPT.
7: Ja?
6: Ik moet morgen naar de dokter. Wat als nu mijn ondergoed gezien wordt?
7: Dan hoop ik dat het van Dolce Donna in Capelle is.
6: Ah, dan ga ik er nu beter even langs?
7: Absoluut. Wil je dat ik de route voor je uitstippel?
6: Ja, ja, dat is goed.
7: Dolce Donna, Dorpstraat 49 te Capelle, vlak over Manus.
4: Dolce Donna, fashion en lingerie. Want zelfs bij de dokter wil je klasse uitstralen.
8: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
9: Goedenavond. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Het schip lag nog voor de kust van Kaapverdië. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn van boord gehaald en worden met het vliegtuig naar Nederland gebracht. Aan boord zijn nog zo'n 150 mensen. Bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het dus niet worden, zegt viroloog Steven van Gucht.
10: De autoriteiten zitten daar nu op. Dit kan men eigenlijk vrij gemakkelijk controleren nu. Worst case zou zijn dat er misschien op de boot nog nieuwe gevallen opduiken met een fatale uitkomst. Dat zou erg zijn. Ik hoop van niet en ik denk het ook niet. Ik denk dat dit nu wel stilletjes aan op zijn einde gaat lopen. Maar dat het echt een grote epidemie gaat worden, ik dacht, die kans echt heel, heel klein.
9: Ook bij de lijn wordt er volgende week dinsdag gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams van de lijn. Er komt een alternatieve dienstregeling, die kun je vanaf zondagavond zien op de website. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. En in de VS is Ted Turner overleden. Dat is de man die in 1980 CNN oprichtte. De eerste 24-uren nieuwszender ter wereld. Na 15 jaar verkocht hij CNN en schonk hij $1 miljard aan de Verenigde Naties. Hij was ook 10 jaar getrouwd met actrice Jane Fonda. In 2018 maakte Turner bekend dat hij leed aan een hersenaandoening. Hij werd 87. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden.
5: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Marcaine en Brax. Shirt Center, Parking het Ven 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be. Kies voor mooie mode. Shirt Center.
8: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van zes artiesten in zes Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
1: Een notto kopen, dat kost een pak geld, jonge, jonge. En dan nog onderhoud, nieuwbaande. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notto kunt leasen. Voor één vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: Komt dat zien? Komt dat zien? Cirque Magica.
4: Het nieuwe kunstrolschaatsspektakel van Rollerschool Braschaats.
3: Cirque Magica.
4: Wie wordt de waardige opvolger van de Cirque Magica circusdirecteur?
3: Van die geeft het stokje door aan... ja...
4: Maak het live mee op 8, 9 en 10 mei in Sport Vlaanderen Braschaats.
3: De allerlaatste tickets van Cirque Magique vind je op tickets.rolschaatsen.com.
4: Tickets.rolschaatsen.com.
3: Kom dat zien. Cirque Magique.
4: Magischer wordt het niet.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
6: Goedenavond. De Amerikaanse president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord komt met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder vandaag dreigde Trump met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en de Straat van Hormuz zou ook openen. Het is wel nog afwachten of beide landen effectief een akkoord bereiken. En Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Voor de eerste keer sinds de start van het staakt het vuren midden april. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was de aanval gericht op een commandant van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Verschillende bronnen bevestigen dat hij om het leven gekomen is. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Aan boord zijn nog zo'n 150 mensen, onder wie ook twee Belgen. Bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het dus niet worden, zegt viroloog Steven van Gucht.
7: De autoriteiten zitten daar nu op. Dit kan men eigenlijk vrij gemakkelijk controleren nu. Worst case zou zijn dat er misschien op de boot nog nieuwe gevallen opduiken met een fatale uitkomst. Dat zou erg zijn. Ik hoop van niet.

0: denk het ook niet. Ik denk dat dit nu wel stilletjes aan op zijn einde gaat lopen. Maar dat het echt een grote epidemie gaat worden, ik dacht, die kans echt heel, heel klein.
1: Er werden ook 3 passagiers van boord gehaald en met 2 vliegtuigen naar Nederland gebracht. De eerste vlucht is geland op Schiphol. Aan boord zat minstens 1 passagier die besmet zou zijn met het Hantavirus. Het andere vliegtuig staat nog vast op de Canarische eilanden. Het moest daar een tussenstop maken door een technisch defect. Er is nu een nieuw vliegtuig nodig om de evacuatievlucht verder te zetten. Ook bij de lijn wordt er volgende week dinsdag gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams van de lijn. Er komt wel een alternatieve dienstregeling. Die kun je vanaf zondagavond zien op de website. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maxima tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag tot 23 graden.
2: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en kies voor mooie mode, Shirt Center.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
1: blijft het water in de grond.
0: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
2: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
3: Lentevreugde, een unieke expositie schilderijen in diverse stijlen van Danielle Dirks. U bent van harte welkom op de vernissage op vrijdag 8 mei vanaf 19 uur en de tentoonstelling op zaterdag 9 en zondag 10 mei telkens van 14 tot 18 uur in Kunstgalerij van den Wijngaard, Sint-Antoniuslei 97 in Brasgaat. De toegang en parkeerplaats zijn gratis. Bij Keurslager De Mulder in Brasgaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
4: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
4: Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Dit is Mark. Met nu het nieuws en weer van 11 uur.
7: Goedenavond. De Amerikaanse president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord komt met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder vandaag dreigde Trump met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. Het is wel nog afwachten of ze effectief een akkoord bereiken. De overige passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken, zouden maandag geëvacueerd worden. Dat schrijft de Spaanse krant El País. Het schip zou zaterdag al aankomen op het Canarische eiland Tenerife. Aan boord zijn nog zo'n 150 mensen. Zij krijgen eerst een medische check. Daarna kunnen ze terugkeren naar hun thuisland. De passagiers mogen in ieder geval niet van boord tot hun vliegtuig er is. En in ons land werkt defensieminister Theo Franke aan een nieuw wettelijk kader voor alle situaties waarin het leger kan worden ingezet, buiten oorlogssituaties. De minister noemt het een militaire crisistijd, iets tussen vredestijd en oorlogstijd waarin het leger meer slagkracht krijgt. Journalist Karel Teunis legt uit.
8: Ze zouden op bepaalde momenten voorrang en exclusief gebruik krijgen van onze snelwegen en spoorlijnen. Om bijvoorbeeld militair materiaal snel te verplaatsen. Maar het kan ook dat ze transportmiddelen opeisen en ook medische voorraden zoals bloed, plasma, organen. Als er bijvoorbeeld bij een grote aanslag veel slachtoffers vallen.
7: Ze zouden onder meer ook de media kunnen gebruiken om boodschappen te verspreiden. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maxima tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag zelfs tot 23 graden.
1: Shirt Center, het adres voor dames- en herenmode.

0: De Met Top Service Shirt Center heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirt Center, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
1: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: ChatGPT.
1: Ja?
0: Ik wil een leuk zijde jurkje, maar mijn buikje mag niet meedoen.
1: Dan doen we alsof die op vakantie is.
0: Top idee.
1: Dolce Donna heeft Magic Shape weer die glad strijkt zonder dat je erin stukt.
0: Oké, en dat jurkje...

0: 8 en 7 in Bradsgaat. Parkeren kan vlot op de Oude Baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van middernacht.
2: Goedenacht. Titelverdediger PSG is de tweede finalist in de Champions League voetbal. Een 1-1 gelijkspel volstond vandaag voor PSG na de spectaculaire 5-4 winst in de heenwedstrijd. PSG is de verdiende winnaar, zegt voetbalanalist Mark de Grijze.
3: Ze hebben getoond dat ze nog altijd de winnaar zijn van vorig jaar, dat ze dat niveau benaderen. Ik vond ze vorig jaar nog beter. Maar Bayern vandaag was niet op zijn best. Dat zal ook wel de verdienste zijn van PSG. Dus het is een beetje de twee. Ene ploeg onder het niveau en de andere die dat belet heeft om op zijn best te zijn.
2: De finale vindt plaats op 30 mei in Budapest. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. Volgens Amerikaans president Trump komt er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord met Iran. Hij zegt dat de VS en Iran goede gesprekken gehad hebben. Trump dreigde eerder met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse voorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. Het is wel nog afwachten of er ook effectief een akkoord komt. En in ons land werkt defensieminister Theo Francke aan een nieuw wettelijk kader voor alle situaties waarin het leger kan worden ingezet buiten oorlogssituaties. De minister noemt het een militaire crisistijd, waarin het leger meer slagkracht krijgt. Journalist Karel Teunis legt uit.
4: Ze zouden op bepaalde momenten voorrang en exclusief gebruik krijgen van onze snelwegen en spoorlijnen. Om bijvoorbeeld militair materiaal snel te verplaatsen. Maar het kan ook dat ze transportmiddelen opeisen en ook medische voorraden zoals bloed, plasma, organen. Als er bijvoorbeeld bij een grote aanslag veel slachtoffers vallen.
2: Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maximaal tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag zelfs tot 23 graden.
5: Shirt Center, het adres voor dames en heren mode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
6: kies voor mooie mode. Shirt Center.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.